zat ze verleidelijk in het gras. Snoepend van heerlijke kersenbonbons. De hele wereld alleen van ons. Eindelijk was dan de band weer gemaakt. Maar ik was gebroken en gekraakt. Met moeite nog heb ik de motor gestart.

kreeg de veiligheidsgordel niet los. Dat was het einde, ze gaf me de bond. Met de hele wereld alleen van ons. Maak ik dus ooit nog een tocht?